0: ของต่อตื่นเงื่อนอร่อยผู้ปล่อยปลอมไม่วางแหงฝันซาซื้อลูกใจหายฝันซื้อใจลูกใจ
1: U hoorde in het afgelopen uur opname van Fred Galles en de Sound Reporters. Voor volledige programma-informatie kijkt u op www.concertzender.nl.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Dit lacht ziek. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik heb een moeder. Ik he

Ik heb mijn adres, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn zin, ik heb mijn

0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Daar is Lucas met zijn elektrische gitaar.

Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom.

Lang and Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja. Wat dan? Oh ja. Back to where I should have always been.